0: om in je parking valt, omdat je in golf staat van de zon en echt herstellen en dan denk ik hem ook niet.
1: Nou ja, zie je niet bij.
2: 1674, status check.
0: So I'm just trying to throw me out of the fly, but I'll try and snag him off the road.